0: privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
1: Optimaal.
2: Come on, guys.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: De meeste.
2: De meeste.
1: En beste.
2: Monsterhits.
1: Monsterhits.

0: Helaas, Mehmet. Ja, wij gaan weg uit Mali. We zijn een beetje bang dat de gewapende meneren straks ruzie gaan maken. Maar zo'n flink jochie als jij kan toch misschien al wel voor zichzelf zorgen? Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.
1: Jouw zaterdag is weer optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Donker, guur, nat en koud. Wij draaien gewoon de warmste hits waar jij van houdt. Dit is Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het beste van toen, maar ook het beste van nu, hoor je hier.
4: Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook in de herfst hoor je de leukste muziek. Radio Optimaal.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Weer of geen weer, altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal.

0: Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een berichtje op je telefoon dat je absoluut niet met de rest van de wereld zou willen delen.
1: Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Er is vannacht hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Beleef het mee. Radio Optimaal.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Welke hulp is er eigenlijk allemaal?
1: Ik zou zo graag eens praten met mensen die dit ook meemaken.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show. Op Radio Optimaal.
4: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Altijd op de hoogte, het weekend weer bij Radio Optimaal.
2: Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: De heerlijkste van de herfst.

De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Oplichters hebben met behulp van kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij de grootste bank van Italië. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. In Brazilië is online gokken per direct verboden. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Je luistert naar Radio Optimaal. Dan weet je wat je...

0: Naar de volgende plaat. Het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.

0: Ladies and gentlemen, the Vecties!
1: Optimaal nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakten. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Optimaal. Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het Radionieuws.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Radio Optimaal Classic.

optimaal. Het laatste nieuws. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

into my essence.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het radionieuws. Oh, I'm like

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Dit is hem. De gezelligste van allemaal.
2: Radio.
1: Optimaal.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Wij draaien de hits die jij horen wil.
2: Radio Optimaal.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.

Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Met Max deel ik de auto, met Lisa mijn muziek en met Tim deel ik de wasmachine. Maar wie deelt met mij zijn stamcellen? Ik heb namelijk leukemie. En het ziet er niet goed uit. Ik zoek een stamceldonor die matcht met mij.
1: Deel je gezondheid en word stamceldonor. Ga naar stamceldonor.nl en kijk hoe ook jij een leven kan redden.
2: Radio Optimaal, de heerlijkste van de herfst.

Sorry.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.

0: Het is weekend.
1: I love it.
0: En dat vier je met
2: Radio Optimaal.
3: Hey jongens, hebben jullie het al gehoord?
4: Nee.
3: Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
4: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Ik zoek Baas.
2: Gezocht. Twee voeten. Om stoere viervoeter op leeftijd een fijne oude dag te bezorgen.
1: Ik zoek Baas.
3: Vol slanke eigenzinnige diva zoekt welgestelde heer die me aanbidt, maar me de ruimte geeft. Zonder foto geen reactie.
4: Ontmoet me in het dierenasiel. Kijk op www.dierenbescherming.nl.
5: Radio Optimaal streelt je oren.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Meer van het beste. Nu op Radio Optimaal. Dit is de Optimaal plaat van deze week.
4: De Optimaal plaat van deze week.

0: Optimaal.
1: Dit is het weerbericht.
2: Vanochtend trekken er wolkenvelden over het land, maar de zon is ook geregeld te zien. Het blijft bijna overal droog en het wordt 18 à 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. Ook vanmiddag wisselend bewolkt met regelmatig zon, aan de kust wat vaker dan in het binnenland. De temperatuur loopt verder op naar 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen, zondag, dan beginnen we met mogelijk wat mist in het binnenland, maar later wordt het zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt dan ook duidelijk warmer, 20 graden in het noorden en 23 tot 25 graden in de rest van het land. Komende week start wisselvallig met maandag kans op buien en grote temperatuurverschillen, maar dinsdag en woensdag wordt het zeer warm voor de tijd van het jaar, met veel zon en maxima die lokaal richting de 29 graden kunnen gaan. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Niet te stuiten.
2: Niet te stuiten.
1: Portie Monsterhits.
2: Monsterhits. Radio Optimaal.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Hi, Hans Klok hier. En ik doe mee met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Niet voor de show, maar omdat samen stoppen echt werkt. Ga naar stoptober.nl en doe mee. De bal ligt bij jou.
1: Muziek in je eigen taal. Dat is het helemaal. Radio Optimaal.

0: galop. Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, JA21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Dit is hem. De hele zaterdagmiddag is hier voor jou. Optimaal, met alweer een optimale zaterdagmiddag met het beste van het beste.

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: Vanochtend trekken er wolkenvelden over het land, maar de zon is ook geregeld te zien. Het blijft bijna overal droog en het wordt 18 à 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. Ook vanmiddag wisselend bewolkt met regelmatig zon, aan de kust wat vaker dan in het binnenland. De temperatuur loopt verder op naar 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen, zondag, dan beginnen we met mogelijk wat mist in het binnenland, maar later wordt het zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt dan ook duidelijk warmer, 20 graden in het noorden en 23 tot 25 graden in de rest van het land. Komende week start wisselvallig met maandag kans op buien en grote temperatuurverschillen, maar dinsdag en woensdag wordt het zeer warm voor de tijd van het jaar, met veel zon en maxima die lokaal richting de 29 graden kunnen gaan. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluidt gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Voor iemand met psychische klachten kan het veel betekenen als jij het gesprek hierover begint. Zo voorkom je dat iemand zich afzondert en houd je diegene dichtbij. Dat kan best lastig zijn, maar je begint zo'n gesprek al met een simpele...
1: Hey.
0: Kijk voor meer gesprekstips op heyhetisoké.nl.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Is Radio Optimaal. Check onze website op radiooptimaalfm.nl. Radio Optimaal.

0: Het weerbericht.
1: Er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Optimaal. De beste Nederlandstalige hits.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hallo, Leni het Hart hier. Al meer dan 50 jaar help ik dieren in nood. De laatste jaren samen met Stichting Dierenlot. Zij en al die vrijwilligers in heel Nederland doen echt geweldig werk. Help ook dieren in nood in uw eigen regio. Word vrijwilliger. Neem ze op in uw testament of doe nu mee aan de digicollecte. Word nu collectant of doe een gift. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heel hartelijk dank.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is de optimale zaterdagmiddag.
4: De optimale zaterdagmiddag.
3: Tot 4 uur kun je luisteren naar de optimale top 30 met Ben van Hofstedt.
4: De optimale top 30.
5: Wij hebben de hits.
6: Nieuw in de optimale top 30.
7: Nummer 30.
8: Let's go.

0: Er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dat is 2 uur lang genieten van de beste hits van dit moment.
2: Natuurlijk in de enige juiste volgorde.
1: De optimale top 30.
3: Nummer 25.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Compleet, betrouwbaar en vooral actueel. Dit is de optimale top 30 met Ben van Hofstede.
2: Nummer 22.

0: Jouw ultieme hitlijst. De optimale top 30.
1: Dit is de optimaal klapper van deze week.
2: Nummer 21.

0: hit na hit. En volop plezier.
1: Volop plezier.
0: Ben van Hofstede.
2: Nummer 15.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3 dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Altijd op de hoogte. Het weekendweer bij Radio Optimaal.
1: Er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Goedemiddag!
0: De optimale top 30 met Ben van Hofstede.
3: Nummer 8.

0: gaan we eens 2 uur lang genieten van de beste hits van dit moment.
1: Natuurlijk in de enige juiste volgorde.
0: De optimale top 30 met Ben van Hofstede.
1: Met Ben van Hofstede.
2: Nummer 4.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Noord, zuid, oost, west, hier is het toch het best. Ben van Hofstede.
3: Nummer 3.

0: echt impact maken met zoiets simpels als toiletpapier? Wij zijn de Good Roll, de duurzame wc-rol met de missie. Een veilig en schoon toilet voor iedereen. Wil je niet alleen rollen met ons, maar ook onderdeel worden van onze missie? Investeer dan met echte impact en steun onze crowdfundingcampagne. Check nu www.thegoodroll.nl. The Good Roll, let's make the world less shitty.
1: Binnenkort hoor je deze track extra vaak. Dit is de optimaalplaat voor de komende week.

0: ladies and gentlemen.
1: Het is weer puur genieten.
2: Puur genieten.
1: Ben van Hofstede.

Check it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Hey jij, je kunt zoeken wat je wil, maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje. I've been out.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.
3: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar Ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Altijd muziek. 24/7. Jouw internetstation. Dit is radiooptimaalfm.nl.

0: Dit is het weerbericht.
1: Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alstublieft via msresearch.nl. Ik ben Marvin Verluin, onderzoeker van het MS-centrum IRAS-MS in Rotterdam.
1: De keuze is reuze. Radio Optimaal. Wij draaien ze allemaal. Optimaal. La, la.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. De koude en gure herfstdagen staan voor de deur. Maar bij ons maakt de muziek je altijd warm. Altijd warm. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wij draaien de hits die jij horen wil.
3: Radio Optimaal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Altijd in het juiste ritme. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voelaar. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Die we starten. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we het droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: U luistert naar het beste radiostation in deze omgeving.
3: Radio Optimaal.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Rob van der Zanden. Optimaal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Wind, regen en vroeg donker. Welkom bij de herfst.
3: Radio Optimaal.

Helaas, Mehmet. Ja, wij gaan weg uit Mali. We zijn een beetje bang dat de gewapende meneren straks ruzie gaan maken. Maar zo'n flink jochie als jij kan toch misschien al wel voor zichzelf zorgen? Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: 24/7 online.
4: 24/7 online.
3: Het internetstation voor iedereen.
4: Voor iedereen.
3: Radio Optimaal FM.nl.

0: Radio Optimaal weekend weerbericht.
1: Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we het droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een berichtje op je telefoon dat je absoluut niet met de rest van de wereld zou willen delen.
1: Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het ze nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor.
2: Voel je goed. Op Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.

0: De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet.
1: Welke hulp is er eigenlijk allemaal?
2: Ik zou zo graag eens praten met mensen die dit ook meemaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Jouw keuze, jouw muziek, Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: De hits komen je aanwaaien, hier bij Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Goedenavond. Dit is het geluid van Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
1: Het zadel smelt onder mijn kont vandaan. Als wij al fietsend.

0: baby.
1: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Laat die storm buiten maar razen. Wij draaien de beste hits. De heerlijkste van de herfst. De heerlijkste van de herfst. Radio Optimaal.

0: Je luistert naar Radio Optimaal. Dan weet je wat je hoort.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Radio Optimaal.
3: Waar dacht je dan dat je naar luisterde?

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: Dan nu het weerbericht.
1: We houden het de hele nacht droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. In de ochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Time to party. Hier luister je lekker lang en vooral heel lang lekker. Radio Optimaal.

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer. Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

Niet meer, ook niet minder. Gewoon stabiel, één van de beste van Nederland. Dit is Radio Optimaal.

Verwen jij je huisdier extra op Dierendag? Deze Dierendag zijn er ook duizenden dieren zonder baasje. Gered uit benarde situaties verblijven ze tijdelijk in een asiel van de dierenbescherming. Ook zij verdienen een extra knuffel, toch? Jij kunt dit nu doen. Geef deze dieren een virtuele knuffel. Ga naar dierenbescherming.nl/knuffel.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Optimaal.

0: We hebben hem al die diamanten halsband gegeven. Die pootmassage. Vorig jaar die fotoshoot. Hij zit al op zangles. Ik weet echt niet meer wat we kunnen doen op Dierendag.
1: Nou, heel veel andere dieren een plezier doen. Door ze niet op te eten. 4 oktober, eet geen Dierendag. Doe mee en meld je aan op wakkerdier.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Optimaal.